Hallo Kanata, ik was eerst even een goedkere keer. Ritmo charangiada. Hij is Bolivia, maar ik was nog een goedkere keer. Ik was eerst even een keer.